0: Teško je naći oblast ljudskog interesovanja o kojoj vi, druže Tito, već niste otvoreno i neposredno izneli svoje, ma i najopštije mišljenje. Ali postoji ipak jedno uvek aktuelno pitanje koje se vama kao humanisti može pre mnogih drugih postaviti. Čemu u ovo doba pridajete najveći značaj u životu čoveka radi ostvarenja njegove lične sreće?
1: Als we elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden vanaf de slechte test hebben gedaan weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag zien dat het daar flink aan het onder blijft. Je rijbewijs gevolg hebben dat mijn rijbewijs wordt ingehaald. Als we elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden vanaf de slechte test hebben gedaan weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag...